Hij zei: ik zoek een man die net als ik de kracht van elk verhaal waardeert. Zoek een man die al mijn kostbare verhalen zelf beheert.